0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5%... die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: very much. Thank you.
1: 7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5%... die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Er is iets op Jovo. Doe maar. Nou, even straight het begin spelen, hè? Van. Hè?
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: gepubliceerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van €50.000 als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stefanishina, ontslagen. Stefanishina zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag twee mensen om het leven toen twee blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

gonna be free. 40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jette wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jette zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jette is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6.000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken. Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

They're tired and lame. I don't need a pardon. No, no, no, no.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de Parksluizen in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uitten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Minder Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door een lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: My Love is in America van Mick Henley en Dolores Keane. Dat was de opener van deze Ierse maandspecial bij Zorg aan Zet. Centraal erin staat de BBC-documentaire Bringing It All Back Home uit 1990. Over de invloed van de Ierse muziek in de wereld en vooral de VS. Uiteraard door de vele Ieren buiten Ierland. Met als aftrap dus My Love is in America. En in het refrein Johnny Come Home. Want Johnny, die zit in de VS. En vrouw en kinderen zitten in Ierland en zijn financieel afhankelijk van hem. Maar hij stuurt altijd te weinig. En ook lied 2 gaat over Johnny. Nu door John Spillane. Johnny, don't go to Ballincollig. En dat Ballincollig, dat is een voorstadje van Cork.

Na John Spillane met Johnny Don't Go to Ballincollig hoorde je Thousands Are Sailing. En die ken je nog wel, een hit van The Pogues ooit. Maar hier hoorde je hem in de uitvoering van de componist zelf, wijlen Philip Chevron, eigenlijk Philip Ryan, ooit gitarist bij The Pogues. En dat lied ging over een emigratiegolf van 450.000 Ieren naar de VS in de jaren 80 van de vorige eeuw, als gevolg van een economische crisis in hun eigen land. Maar lang niet iedereen kreeg een visum door de strengere Amerikaanse immigratiewetgeving. En dat voedde het gevoel nergens thuis te horen. En daarover ging dit lied. Maar het lied Kilkelly speelt zich af rond 1850. Toen door een grote hongersnood, de Great Hunger, in Ierland 1 miljoen Ieren overleden. En nog eens 1 miljoen Ieren emigreerden, vooral naar de VS. Het verhaal begint evenwel rond 1970, toen songwriter Peter Jones op de zolder van het ouderlijk huis in Maryland in de Verenigde Staten eeuwenoude brieven aantrof uit Ierland, verstuurd vanuit Kilkelly door overgrootvader Baron Hunt aan diens zoon en Peter Jones' overgrootvader John Hunt, die in 1855 naar de VS was geëmigreerd. Over geboorte, sterfgevallen, huwelijken en de oogst. De laatste brief was van februari 1892, maar die was van de hand van een broer van John Hunt, met het bericht dat vader Baron Hunt was overleden. Die brieven die inspireerden Peter Jones tot de mooie ballade Kilkelly, met 5 coupletten over de periode van 1860 tot en met februari 1892. Hier gezongen door Mark Maloney, Jimmy Keane en Robbie O'Connell, Kilkelly.

0: There you have it. That's
1: Ja, mooi. Kill Kelly. Met daarna Cowboy Jack Clement met Gone Girl. Hij was een legendarische componist, zanger, opnametechnicus, producer, etc. Zo werd hij door U2 gevraagd om het album Rattle and Hum op te nemen in de Memphis Sun Studio. En dat werd mogelijk ook de connectie met die BBC-documentaire. En het volgende pareltje uit die documentaire wordt Mischievous Ghost door Elvis Costello, Mary Coughlin en op Alien Pipe Davy Spillane. Met daarnaast ook wat strijkers en een baron, een Ierse drum. Schrijf je als B-O-D-H-R-A-N. Costello die schreef het voor de BBC-documentaire dus. En het gaat volgens Costello over een halfdode, zelfmedelijden hebbende dronken artiest en zijn verhalen over romantische mislukkingen. Nou, ik denk dat Costello zelf daar veel in herkent. Mischievous Ghost. Elvis Costello, Mary Coughlin. She-

Ja, heel bijzonder dit. Mischievous Ghost van de Engelsman Elvis Costello. Met onder meer die geweldige Ierse zangeres Mary Coughlan. En ook bekend is Barry Moore, broer van Christy Moore. Maar vooral bekend onder de naam Luca Bloom. Hier hoor je hem van zijn album Riverside met You Couldn't Have Come at a Better Time. Ik prefereerde deze albumversie boven de wat kale live versie van de BBC-documentaire. You Couldn't Have Come at a Better Time. Luca Bloom.

Ook de Schotse The Waterboys waren present in die documentaire. En je hoorde ze hier met de Rodney Crowell-compositie A Song for the Life. Met daarvoor nog Luca Bloom in You Couldn't Have Come at a Better Time. En ook Paul Brady was van de partij in die BBC-documentaire met zijn lied Nothing But the Same Old Story over migratie van de Ieren en vooroordelen. Uiteindelijk maakt het niet uit waar je naartoe gaat. Je blijft het proletariaat. Maar de hoofdpersoon, ook alweer Johnny, vindt troost in de kroeg tussen andere Ieren. Ook hier hoor je niet de BBC-versie, maar de wat voller klinkende versie van zijn album The Paul Brady Songbook.

Na Paul Brady hoorde je Peace Turner, die ook een rijke muziekcarrière kent. Je hoorde zijn All Messed Up in de BBC-versie, met een tin whistle en een dwarsfluit, die mogelijk door hemzelf zijn gespeeld, want hij zat in zijn jeugd in Ierland bij een tin whistle band en een koper- en rietorkest. En ook Richard Thompson zat in die documentaire. Hij komt natuurlijk uit Engeland, maar zijn muziek kent wel vele dwarsverbanden met de Ierse muziekcultuur. Hij bracht in die documentaire zijn op zich al prachtige The Theming of the Day in een nog mooiere uitvoering, samen met de Ierse zangeressen Mary Black en Dolores Keane. En die laatste, Dolores Keane, die hoorde je hier al in de openingstrack. Maar hier hoor je ze dus samen met Richard Thompson en Mary Black in The Theming of the Day.

Na The Dimming of the Day van Richard Thompson, Mary Black en Dolores Keen hoorde je The Everly Brothers met Don't Let Our Love Die in een versie van die BBC-documentaire met op Ilian Pipe opnieuw Davy Spillane. Het lied was wel opgenomen in die BBC-uitgave, maar verdween daarna uit de catalogus, net als bijvoorbeeld bijdragen van Emmylou Harris, waarschijnlijk door rechtenkwesties. En dat je die BBC-opname van de Everly Brothers hier wel kon horen, was dankzij YouTube. Nou, dat was een special met allemaal Ieren, uitgezonderd Elvis Costello, Richard Thompson uit Engeland, Cowboy Jack Clement en de Everly Brothers uit de VS en de Waterboys uit Schotland. Een groot deel van de muziek in die documentaire, en dus ook op die soundtracks, was trouwens instrumentaal. En die heb je nog niet gehoord. Maar nu wel, want ik sluit af met een instrumental. Opnieuw Davy Spillane, nu met zijn eigen lied Equinox. En daarmee zeg ik jullie gedag. Nou, ik hoop dat deze special in de smaak viel. En ik zou zeggen, laat het me weten, bijvoorbeeld via Facebook.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Songs and...

0: De negende single van The Jam. Zwaar politiek getint en toch een groot hit in Engeland. Uit 1979, The Eton Rifles.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Een grote bek hebben en toch succesvol zijn. Dat is eigenlijk zo'n beetje het verhaal van Paul Weller sinds 1972. Toen hij als 13-jarige, geïnspireerd door Status Quo, een eigen band begon, heeft hij altijd gedaan wat hij zelf wilde. Zowel in muziek als in tekst. Een paar korte dipjes na heeft hij er nu al bijna 50 jaar succes mee. Vooral in Engeland, maar toch ook in de rest van Europa. En het leek mij leuk om je in Songs and Stories een uitgebreide selectie te laten horen van mijn favoriete Paul Weller tracks. Eerst dacht ik, dat is een leuk uurtje Songs and Stories. Maar al selecterend kreeg ik het niet eens in 2 uur. Dus het worden er uiteindelijk 3. De solo-carrière van Paul Weller, die al sinds 1990 duurt, bijna 35 jaar dus, vult het derde deel. In deel 2 hoor je de Style Council, waarmee Paul Weller in de jaren 80 zijn wat melodieuze kant had horen, met veel soul- en jazz-invloeden, maar eerst The Jam. Zelf werd ik gegrepen door The Jam in het voorjaar van 1980, door een 10e single. Het is in Engeland de eerste van 4 op 1 volgende nummer 1 hits, en in een documentaire over Paul Weller hoorde ik Billy Bragg, ook zo'n politiek geëngageerde zanger, een keer zeggen dat er wel meer acts zijn die net als Paul Weller felle maatschappijkritiek in hun teksten stoppen, maar alleen Paul Weller staat met al die teksten al 5 decennia regelmatig in de top 10. Ook in 1980 dus. Deze single is een felle aanklacht tegen de dan net gekozen premier Margaret Thatcher. In Nederland draaien de VARA en de KRO de single heel vaak en ik vind hem geweldig. Dan wel op dat moment en eigenlijk nu nog steeds. Hier is als begin van een overzicht van 5 jaar de Jam uit 1980, Going Underground.

De Jam, eigenlijk dus al opgericht in 1972 door de 13-jarige Paul Weller. Dan al gemanaged door zijn vader. En in 1977 breken ze langzamerhand door als onderdeel van de punk en new wave beweging. Met steun van de Clash en de Buzzcocks. Maar eigenlijk leiden ze dan nog een dubbel leven. Dat verzin ik niet zelf, dat staat in een boek dat bij een 6CD-box zit die begin deze eeuw verschijnt. Fire and Skill heet die box met uit elk jaar van de Jam één concert. Het concert uit het najaar van 1977 in Londen laat een beetje horen hoe de groep aan de ene kant probeert credible te worden in de punk scene, terwijl ze nog steeds als bruiloft- en partijenband spelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Hun set bevat dan ook verschillende covers. Wel goede nummers trouwens, maar dat hoor je nu. Dit is de Jam in september 1977 in de 101 Club in Londen. Met Sweet Soul Music van Arthur Conley.

met Start. De single die in de zomer van 1980 verschijnt van de Jam, hoor ik zelf notabene voor het eerst bij de Tros in 50 pop of een envelop. Normaal gesproken zou Tom Mulder nooit de Jam draaien, maar hij doet dat om te wijzen op de overeenkomst tussen Start en het basintro van Taxman van de Beatles. Dat lijkt ook als twee druppels water op elkaar trouwens.

Sterke funk en disco-invloeden op het laatste Jam-album The Gift uit 1982. De laatste twee singles die van de Jam verschijnen geven al een beetje de richting aan die Paul Weller vanaf 1983 opgaat met zijn nieuwe band The Style Council. Dat hoor je in de volgende Songs and Stories. Terugluisteren van oude afleveringen kan via de site van 40 Up Radio, via Here This, mijn eigen LinkedIn-pagina en via Soundcloud. Hoewel die laatste soms een beetje moeilijk doet als hij te veel van één artiest draait. Maar kijk maar wat er van terecht komt. De allerlaatste Jam single is in december 1982 Beat Surrender. Maar je hoort nu de voorlaatste, tot besluit van mijn Jam verhaal. Uit 1982 is hier The Bitterest Pill I Ever Had To Swallow. Tot de volgende!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Wakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Goedemiddag Bart.
1: Dag Fik.
0: We gaan de paden op, de lanen in, maar vooral de wegen weer op.
1: Ja, we hebben weer heel wat meegenomen en het belooft weer een leuke uitzending te worden.
0: Ja, voor wie het nog niet wist, we zitten in de zomerserie en we draaien car classics. Muziek die het vooral in de auto zo goed doet. Wat heb jij bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb het thema van vandaag bij me. Route 66 van de Rolling Stones.
0: Ja.

0: Jawel, Route 66 te vinden op de eerste LP van de Rolling Stones die ik gekocht heb. Mijn allereerste LP. In Engeland werd hij uitgebracht als England's Newest Hitmakers. En in Nederland was hij in de Favoriet Express-serie. Prachtig. Ja.
1: Geen originele compositie van...
0: Nee, zeker niet.
1: Richards en Jagger.
0: Ik zal je nog sterker vertellen. Er stond maar één originele compositie op die plaat. Tell Me. En voor de rest was het alleen maar covers. Maar wat een covers.
1: Waar komt deze vandaan? Van Chuck Berry?
0: Ja, nee, niet van Chuck. Chuck heeft hem ook opgenomen, dat is waar. Maar het is een oude klassieker.
1: Catch Your Kicks on Route 66. Ja, de uitzending noemen we vandaag Kicks on Route 66. En we zitten inmiddels op Car Classics number 5. En we gaan nog minimaal 2 uitzendingen hierna door. Want dan pas is de zomer voorbij. Ik heb af en toe zit ik nog in de platenbakken te graaien. En toen vond ik een plaatje wat ik nog niet had. Going Up the Country van Kenneth Heat. On the Road Again. Die kennen we. En deze is ook mooi.
0: Jawel.

0: Ja, het leuke van zo'n plaatje van Kent Heath, Going Up the Country, is dat je op de achterkant, dan heb je ook altijd beschrijvingen van de groep, hè? Favoriete groep, favoriete kleur, houdt niet van, enzovoort.
1: Ja, ja.
0: Maar het waren allemaal hele bebaarde mannen, hè, die Kent Heath. En de ene was Bob the Bear Hyde. Herinner je die ook nog?
1: Ja, wel zeker.
0: Een hele grote,
1: ja,
0: vette kerel. Hier staat ook, weight 280. Ja, het zullen wel ponden zijn, maar toch. Behoorlijk. De zanger was L. Blind Earl Wilson. Zijn favoriete componist, weet je wie dat was?
1: Nee.
0: Dat kan je zo horen. Bach.
1: Ach, ja, natuurlijk.
0: Goed, hij is een beetje afgedwaald. Hij is ook jong overleden, volgens mij, L. Wilson. En Bob the Bear Hyde zal ook wel niet heel oud geworden zijn. Zo schat ik in.
1: Ja, nee.
0: Maar goed, dat zoeken we op.
1: Ja. Ik blijf even bij Route 66. Want ik zeg al, het is een klassieker. En er zijn veel bands opgenomen. En ik vind de uitvoering van Dem heel erg mooi. MUZIEK

0: Heel anders.
1: Ja, ja, als je niet zou weten, dan zou je zeggen dat we twee verschillende nummers hebben gedraaid.
0: Jawel, toch?
1: Nummers 1 en 3. Maar het zijn allebei Roots 66. Dem dus. Ja, leuk. Ja, wat is ook weer automuziek, Bas? Bart, zullen we het even voor de kijkers nog even uitleggen?
0: Ja, dat is muziek die je graag in de auto draait, ten eerste natuurlijk. Het is een beetje een... Ja, soms is het een beetje een mid-tempo nummer. Soms is het een beetje slow tempo. Soms up-tempo. Maar het moet wel in één keer doorgaan. Het moet, er moeten geen breaks in de nummers zitten.
1: Nee, niet te lange solo's.
0: Nee, zeker niet.
1: En deze ging wel, hè? Het was vrij lange solo. Eerst de piano en toen gitaar. Maar het bleef in de maat, hè?
0: Ja, precies. Dat klopt. En ja... Goede functie voor de bassist ook over het algemeen. Die houdt zo vaak een beetje die golvende beweging erin. Ja, de drummer. En we moeten mee kunnen tikken op het dashboard.
1: De automobilist die trommelt op het stuur. En de bijrijder, dat ben ik, want ik heb geen rijbewijs. Ik trommel op het dashboardkastje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en de vorige uitzending hebben we erin in elkaar gepoeierd. Kijken of dat deze week weer lukt. Niets met het komende nummer, want het is een beetje mid-tempo. Maar Nick Lowe, die had ik nog helemaal niet gedraaid de afgelopen uitzendingen. En Nick Lowe is natuurlijk de ideale automuzikant ook. Cracking up!

0: cracking up. I don't think it's funny no more.
1: Lekker nummer.
0: Ja, ik heb echt permanent zitten meetikken. Dus hij is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Autobezitters.
1: Zeker, zeker. De zang van Nick Lowe, die deed me erg denken aan de zang van een van mijn grote favorieten aller tijden natuurlijk, Brent Bjork. Brent Bjork is de drummer geweest van Caius. En die is later solo verder gegaan. En let maar eens op de zang van Brent Bjork in dit volgende nummer, dat echt een heel prachtig autonummer is. Get Into It.

0: betikken.
1: Breaking it up. Dat zat u later. Hoe heette deze zang ook weer?
0: Brent Bjork. Brent Bjork. Het is een Amerikaan. En, hij ziet er heel vervaarlijk uit. Grote snor en lange, mooie haar. Goeie drummer. Vooral ook. En zang doet hij ook.
1: Het nummer heette?
0: Get Into It.
1: Get Into It. Ja, een beetje niet zeggende titel. Maar goed nummer. Ja, hey, Johnny Cash, is dat eigenlijk een automuziek?
0: Jawel, zeker.
1: Ja, hij is nog helemaal niet langs gekomen, hè?
0: Gaan we het nu doen?
1: Ja, I Walk the Line. Zijn beroemdste nummer.

0: that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Ja, Vic, dit is inderdaad toch meer een paardennummer.
2: Ja, ik heb mijn zadel uit de schuur gehaald.
1: Ja, wel.
2: En ik zat lekker te rijden, hoor. Maar,
1: Roblin.
2: Ja, Johnny, het was wel... Eén nummer is even voorlopig genoeg. Ja, wat een mooie diepe stem heeft hij toch.
1: Jawel, dat is dik voor elkaar.
2: Ja, ik heb hem ook in Duits, hè. Weer kent den Weg. Zingt hij dan? Wie kent de weg? Dus dat maakt het helemaal tot automuziek. Het is een hoeksteen van mijn Duitse collectie, hoor, dat plaatje.
1: Ja.
2: Probeer dat maar eens te vinden.
1: Ik heb hem nog nooit gehoord zelfs. Dus misschien
2: hij staat op mijn Duitse CD-box.
1: Oh.
2: Van Doel tot da-da-da. Nou ja,
1: hoort er zeker bij dan. Zeker. Mooi. Nou ja, Johnny Cash is op een gegeven moment in contact gekomen met Rick Rubin en heeft prachtige American Recordings opgenomen. En ook daar staan we nummers op die wel in de automuziek kunnen. Hij heeft onder andere ook het nummer I Won't Back Down van Tom Petty opgenomen. Een prachtige uitvoering ook van Johnny Cash. Ik zou hem van Tom Petty ook kunnen draaien, maar ik heb van Tom Petty toch een ander nummer gekozen. Iets up-tempo nummer. American Girl.
2: Ja.

0: ongelooflijk veel lekkere muziek gemaakt, ja. Tom Petty.
1: Ja. Wel hier en daar een tempo-wisselingetje. Ja, moet ik even vaststellen namens de kritische jury.
0: Ja, ja. Nee, je hebt gelijk. Maar ik denk, ja, ik spokkel er toch even tussen.
1: Maar...
0: Jawel.
1: Zo halverwege, pom, pom, pom. Ik hoorde iets ook zingen.
0: Ja, nee, mooi.
1: Maar het is typisch. Ja, je ziet highways voor je als je deze muziek hoort. Prima. Toch goed gekeurd. Ja, American Girl. Rhonda is ook zo'n typische Amerikaanse girl. Rhonda heet toch niemand meer in Nederland? Hè?
0: Nee, nooit gehoord zelfs.
1: Nee.
0: Nooit tegengekomen.
1: Help Me Rhonda van de Beach Boys. Die kennen we wel.

0: Help Miranda. Ooit briljant vertaald door Jan Rot als Help Miranda.
1: Nou, prachtig gevonden.
0: Ja, hij heeft hier het Miranda-bad bedacht. En dit waren dus de Beach Boys. Dit waren de vroege Beach Boys. Hè. Je hebt dus eigenlijk twee soorten Beach Boys. Hè. De vroege Beach Boys, ja, die draaien eigenlijk in de auto. Hè. Dat is allemaal surfmuziek, automuziek. En die latere is ja, de Pet Sounds van de Beach Boys. Met classics als God Only Knows. And Wouldn't It Be Nice. And
1: Good Vibrations natuurlijk.
0: Good Vibrations. Ja. Maar van die vroege Beach Boys vind ik dit het leukste nummer, heb ik bedacht.
1: Ja, dat is zeker een heel fijn nummer. Barbara Ann vond ik ook wel leuk. Ja, heel veel nummers eigenlijk wel. In My Room is ook zo prachtig.
0: Ja, dat vind ik zo overschat. Vind ik een zeiknummer.
1: Oh ja, nee, prachtig. Goed gezongen ook allemaal. Nee, ik was ook een fan van de vroege Beach Boys.
0: Ja.
1: En ook zeker van de latere Beach Boys. Ja. En de zware onderschatte, tenminste in de tijd onderschatte LP Holland. Eigenlijk ook echt heel leuk als je die hoort.
0: Die Hollandse LP, ja. De eerste kant is zo mooi.
1: Ja, dat is echt heerlijk. Fijne muziek.
0: Alleen dan gaan ze op een gegeven moment zo'n sprookje vertellen.
1: Ja, nee, dat is,
0: dan zetten we hem uit.
1: Dan is, het zit toch ook op het singeltje erbij?
0: Ja, maar op de cd-uitvoering krijg je een sprookje.
1: Oh, dat
0: ongevraagd ook toegevoegd.
1: Oh, oké, nee.
0: Niet doen.
1: Dat is niks. Nee, dat doen we niet. Nou, jij zegt al, surf, dat zit natuurlijk vol met automuziek. Daar kun je maar een heleboel nummers van draaien. Ik heb gekozen voor de Superstocks, omdat die ook weer een nummer hebben opgenomen met het woord route erin. Surfroute 101. En die Superstocks, dat was een van de vele namaakbandjes. Die werden gewoon in elkaar gedraaid. De producer die dacht, weet je wat, we gaan met een paar leuke muzikanten wat nummers opnemen. En zo had je dus heel veel bandjes die gewoon niet bestonden, maar wel plaatjes opnamen. En,
0: in zoals deze de Strangelers bijvoorbeeld ook.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Dat was ook zo'n groep.
1: Ja,
0: dat was de eerste misschien wel. Drie producers die dan even zelf leuk gaan doen.
1: En dat was dan hier ook bij. Hier staat onder andere Gary Usher in. En Gary Usher is natuurlijk een heel beroemde producer. Onder andere van de Beach Boys. Ja, precies. En de Birds en van Dick Dale. Nou, die hebben dus een nummer opgenomen. En dat is het echte nummer dat in ons programma past. Surfroute 101.

0: apers. Toen vroeg ik gelijk, wie bedoel je precies? Want zijn dit nu de na-apers of zijn de Beach Boys de na-apers? Ik denk dat ze allemaal elkaar in die tijd aan de West Coast na-aapten.
1: Het waren allemaal apen.
0: Precies.
1: Oké, goed. We vergeven ze. Het had ook Jen en Dean kunnen zijn trouwens. Hè. Die zingen ook precies zo. Goed. Ja, de Blasters. Dat is een groep uit de jaren 80 vol. En de gebroeders Elvin, Phil Elvin, Dave Elvin. En het leuke is, die grijpen ook weer terug op oude traditie. Want die hebben dus de begeleidingsgroep van de van Elvis Presley weer tevoorschijn getoverd. De Jordanaires. En de Jordanaires die zijn heel vaak vreemd gegaan, hè, buiten Elvis om. Hè. Maar hun laatste, zelfs bij Wil Tura, wist je dat? Nee. De Belgische zanger Wil Tura heeft ook met de Jordanaires Nederlandse Elvis covers opgenomen. Goed, die draaien we nog eens een keer in een Belgische uitzending. Maar nu van de Blasters. Die hebben twee nummers, waaronder Help You Dream. En let vooral op de Jordanaires en Trommel Toe. Lekker mee op het stuur.

0: come here often, you might say that I do.
1: Het grappige is, als die Jordan rest pop, pop doet, dan trommel je gelijk mee. Mm-hmm,
2: ja.
1: Nou, dit was wel het rustige landweggetje muziek, hè, zoals wij dat gedoopt hebben.
2: Ja.
1: Dus het hoeft niet altijd op de snelweg te zijn om
2: absoluut
1: mee te trommelen.
2: Nee, hoor.
1: Maar de Blasters die deden dat in Help Your Dream. Ze hebben nog één nummer met de Jordanaires. Dat heet Trouble Bound. Dat is ook zo mooi.
2: Nou, goed. Wie weet komen we nog in orde.
1: Ja, ik geloof dat ik hem vroeger een keer gedraaid heb.
2: Oké. Okay. Ja, ik weet dat je een keertje iets van de Blasters gedraaid hebt.
1: Ja, dat je een beetje vergeten bent, maar hij wordt voortdurend toch herontdekt.
2: Leuk. Ik ga naar de Comsted Angels. Het zal je verbazen. Maar ook die hebben dus nummers opgenomen die je in de auto kunt draaien. En omdat we toch over Route bezig zijn, Route 66. De Comsted Angels hebben een nummer opgenomen. Dat heet Route 666.
1: Van de duivel.

0: Typisch. Typisch jaren 80, toch?
1: Ja, ja. 666, dat is het getal van de duivel.
0: Klopt, ja, zeker.
1: Dus dit was de weg naar de hel. Kon je ook van merken, maar het was een beetje een sinister nummer, hoor. Ik wou even uitstappen onderweg. Ik vond het een beetje eng.
0: Oké, nou ja. Aan jou de eer om het wat op te vrolijken, vind ik.
1: Nou, dat doen we dan weer met Dillard & Clark. Dat wordt het vijfde nummer al dat ik in de Car Classics ga draaien. En misschien eigenlijk een van de bekendste nummers. The Radio Song.

0: not defeat.
1: Ja, dit zijn Dillard & Clark weliswaar. En dat is het eerste nummer van The Fantastic Expedition of Dillard & Clark Out on the Side. Maar de radiosong, die zit wat verder op dit album. Het is nummertje 8. En Bart, die behalve presentator ook een geweldige technicus is, gaat dat nummer nu draaien. Radio Song. Ja, dat is meer automuziek.
2: 15 miles from Memphis.
1: Ja.
2: I think that

0: 15 miles from Memphis. Ja, zo moest hij beginnen. Daardoor dacht ik al meteen, ja, klopt iets niet. Dit waren Dillard en Clark. Net het was weer het rustige landweggetje.
1: Ja, echt mooi. Nou, we gaan een versnelling hoger draaien, want die Purple ligt klaar. En die hebben ook heel veel nummers gemaakt over auto's, onder andere Speed King. Maar ik heb toch maar gekozen voor Highway Star.

0: Jawel, ruim 6 minuten. Korte uitvoering.
1: Mijn hele dashboardkastje is weer naar de kloten, jongen.
0: Ja, zeker.
1: En jouw stuur, dat is helemaal scheef geslagen.
0: Ja, nee, dat is, ik kan niet stil blijven zitten bij dit soort
1: dingen. En die luchtgitaar, die was ook niet van de lucht, hè?
0: Nee, gelukkig dat ik hier achter het mengpaneel zit en niet achter het stuur.
1: Jongen, Deep Purple, Highway Road heet het hier.
0: Highway Star. Huh? Highway Star.
1: Oh, jongen. Ja. Nou, die auto kan je niet meer verkopen, hoor. Die is helemaal in te prakiseren. Oké, vorige week heb ik al aangekondigd. Dat is een schone wagen. Die heeft niks geleden. Dat is van een oude mens geweest. Die heeft er nooit mee gereden. Nou ja, de kenners kennen hem al. Het blijkt toch een culthit te zijn geweest in 2000. En ik zei dat hij van Berry van de Bebber was. Ja, die is wel familie. Die komt ook uit Eindhoven, Woensel. Daar komt het zo'n beetje vandaan. Mm-hmm. Nou, dat is een schone wagen. Dat is dan een geweldige nummer van Fred van Boeschoten. Hmm. Fred van Boeschoten, wie kent hem niet. En Perry van der Bebber die deed Doe men een Mexicano. Nou, die hou je nog te goed. Want onderweg moet er ook gegeten worden. Een beetje een vreemde beent. Een vreemde bijt in de eend, wou ik zeggen. Ja, je moet nooit vreemden in je eend laten bijten. Dat is een schone wagen. Daar eindigen we mee met een muzikaal. Met een muzikaal instrumentalke erachter misschien nog. En volgende week gaan we weer de snelweg op en het landweggetje. Tot de volgende week.

Dat is een schoon wagen, ja, die heeft niks geleden. Is van een oude meis geweest uit een old mee gereden. Hij bekend niks op het elke staan. En is de gas die nooit niet uitgegaan. Uitgehoond.

0: De schoolwagen. Ja, een vrije school.
1: De schoolwagen.
0: Dat is niet zomaar een wagen. Dat is geen gewone wagen. Dat is een schoolwagen.
2: Dat is een schoolwagen, ja. Die heb ik niks geleden.
1: De schoolwagen.
0: Oh.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9:00 werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gazastad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gazastad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers, waaronder een minderjarige, werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven, die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. Ooh.

40UP Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40UP Radio.